Sirewadi anwoden Jiewadi anwoden Sempaiba anwoden Sirewadi anwoden Sirekokwa anwoden Empaiba anwoden Empaiba anwoden Empaiba anwoden Wonkokwa anwoden Emra yenso Ena natwi Awo yempaibom Awo yempaibom Awo yempaibom Awo yempaibom In the name of Jesus Christ, a training in Piper, a more thing, a yenoma bebre.